0: leverde nog geen match op. Jaskulski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput, met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente de Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor het migratiebeheer ontvangt het land $5 miljoen. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle drie de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken, en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgde de warmte er ook voor dat rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marp. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor het migratiebeheer ontvangt het land $5 miljoen. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle 3 de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken, en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgde de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stick, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische Dag van de Stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Dat heeft het bedrijf van Elon Musk aangekondigd via sociale media. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla heeft de vrachtwagen een actieradius tot 800 kilometer op één acculading. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor één dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. De autofabrikant kampt tegelijkertijd met Chinese concurrentie en haalt wereldwijde verkoopdoelen niet. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Sanderweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla rijdt zo'n vrachtwagen 800 kilometer op één accu. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op outdoor bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling, de supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
4: Dit is Omroep.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schravenzande en Oldgunsplaat. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke vastgestelde regels, waarbij er per 100 gram een bepaald percentage in moet zitten. Justitieminister David van Weel wil dat er 1 landelijke afspraak komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu mogen de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie lokaal bepalen of en hoe hiertegen wordt opgetreden. Maar Van Weel geeft toe dat dit niet altijd werkt als het gaat om boeren die met trekkers op de snelweg rijden.
2: Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: zaak.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met 2 pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schavenzande en Oldgunsplaat. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint. Uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chignon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met 2 pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond vanaf 9 uur. Omroep Archipel.
1: Hey Fonsie.
2: Hallo.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chignon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel. Omroep
2: Archipel. Een hele goede middag, we zijn weer terug. Dit is Archipel Actueel. Het is 21 augustus. Archipel Actueel. En het is...
3: Ik zit mee te zingen.
2: Dat was het. Ik dacht je de plopkap op zat te eten. Dat geeft niet.
3: Ook.
2: Een hele goede middag, Arjan ook. Dus je hoorde hem al. Arjan Huizer tegenover mij.
3: Erwin van Oosten, een hele goede middag.
2: Ja, goedemiddag.
3: Ik weet even niet welke dag het is. Ik kom zo uit mijn vakantiestemming gerold.
2: Vandaar dat je zo vrolijk en fris bent.
3: Sorry, de hele week zon gehad. Het was gewoon in België. En dat was net zo regenachtig als hier.
2: Het was verschrikkelijk.
3: Ja, maar toch wel leuk. Eventjes uit geweest. Toch wel het nieuws gevolgd. Er is van alles gebeurd op het eiland. Mm-hmm. En vandaag gebeurt er ook van alles in Sommelsdijk. Daar gaan we het zeker over hebben.
2: Zeker.
3: Over de holle bolle dag.
2: Yes.
3: Want waar komt dat nou vandaan?
2: Mm.
3: He, holle bolle.
2: Nou ja, dan kijk je niet naar mij.
3: Nee, ja, je woont in Sommelsdijk.
2: Ja, dat klopt. Maar holle bolle vind ik ook niet zo. Ja.
3: Nee, ja. En in Middelharnis gaan ze wat straat opknappen. En daar krijgen ze gebakken klinkers. Ja. Ja, gaat er maar aan staan.
2: Ja, inderdaad. Zeggen.
3: En we gaan natuurlijk ook hebben over het indrukwekkende afscheid van brandweerman Adrie Vis. Dat heeft gisteren plaatsgevonden. En de agenda en het weerbericht komt ook langs. Het wordt een volle uitzending van Archipel Actueel.

0: Lekkere muziek hoor, op de radio, al zeg ik het zelf. The Traveling Wilburys en Handle With Care. De eerste plaat van het programma Archipel Actueel. Waar we terugkijken op wat actueel was. En vooruitkijken wat actueel wordt. En deze plaat noemen we dan altijd de hintplaat. Arjan, wat is de hint en waar hinten we op?
1: Ik denk dat het te maken heeft met de bandnaam. Kan dat, Traveling?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, klopt.
1: Ja, en dan leg ik denk ik toch wel het brugje naar het echtpaar. Uit Oudertongen, de reisbloggers.
0: De reisbloggers, nou.
1: Ja, die hebben twee internationale prijzen gewonnen.
0: Inderdaad, zeg.
1: En is dat, correct en tevens juist?
0: Je kan toch zien dat je uitgerust bent, want het komt er zomaar uit in één keer. Dat is ongelooflijk.
1: Ja, mooi hè, Assault in Our Hair.
0: Ja, dat is echt fantastisch. 10 jaar lang alweer.
1: Ja, en 415.000 volgers in Still Counting.
0: Dat is goed.
1: Ja, dat is heel goed. Ja. Ze hebben inspirerende reisverhalen, foto's en video's. Hanna en Nick uit Oudertongen.
0: Ja.
1: Ja. En dat was dus de link.
0: Zeker, en dat was de link van de hintplaat. Ja.
1: Als mensen denken van wie zijn dat? Kijk even op onze website omroeparchipel.nl. Reisbloggers uit Oudertongen winnen 2 internationale prijzen. Zo luidt het artikel. Een mooie reportage gemaakt door onze collega Ron Broekhart. Ja, terug naar het actuele nieuws. Gisteren is Adrie Vis begraven, zo moet ik het zeggen.
0: Ja, precies.
1: Maar eerder natuurlijk overleden nadat hij ernstig gewond is geraakt bij de grote duinbrand in Oudorp. Mm-hmm. En toen was het al landelijk nieuws. Maar ook zijn begrafenis is landelijk nieuws gisteren geweest. Ja. Zelfs bij de NOS kwam het langs. Mm. Nou, wij hebben natuurlijk daar ook aandacht aan besteed. Onze fotograaf is langs geweest en heeft foto's gemaakt. Hoe zeg je dat? Ingetogen op een respectvolle manier foto's gemaakt.
0: Ja, kan dat?
1: Vind ik. Er zit wel verschil in. We hebben als redactie ook natuurlijk naar andere collega's gekeken. En iedereen maakt daar zijn eigen afweging natuurlijk in.
0: Zeker.
1: En de foto's die wij hebben geplaatst zijn misschien wel anders dan de andere foto's. Ja. Zo moet ik misschien even netjes zeggen, om het algemeen te houden.
0: Ja, natuurlijk.
1: Mensen zelf moeten bepalen wat ze ervan vinden. Het was een begrafenis die op die manier openbaar was, dat er werd ook een livestream uitgezonden. Dus de begrafenisondernemer die deed ook live uitzenden.
0: Oh.
1: En dat was echt wel een professionele productie. Dat,
0: viel het op?
1: Ja, het was mooi gefilmd. Goed gefilmd, ook het geluid erbij.
0: Oh.
1: En dat was eigenlijk in één stuk door. Dus ook toen de kist door Sommersdijk heen ging, toen volgde een cameraman of vrouw, weet ik niet, de kist tot aan de begraafplaats. En het was allemaal in één stuk door. Goede verbinding en goed beeld.
0: En uitgezonden op social media dan?
1: Ja, ik wist het niet. Anders had ik denk ik nog gevraagd of dat wij het misschien ook konden uitzenden op de omroep. Mm-hmm. Dat we hadden het op tv misschien kunnen uitzenden. Dat was mij niet bekend. Maar het is in ieder geval online uitgezonden.
0: Oké.
1: Ja. 600 belangstellenden kwamen daadwerkelijk naar de uitvaart. Dus dat is ook natuurlijk een aardig aantal.
0: Mm-hmm.
1: En na de druk bezochte afscheidsdienst werd bij kazerne Olympia een watereteken gespoten. Dat is een traditioneel eerbetoon waarbij 2 waterstralen samen een ereboog vormen. En vervolgens trok de rouwstoet met kist op een ladderwagen naar de begraafplaats. En onderweg werd kort bij zijn huis stilgestaan, zodat zijn hond in de voortuin een laatste groet kon brengen aan zijn overleden baasje. In de molenlaan stond een indrukwekkende erehaag van collega's in uniform om Adrie de laatste eer te bewijzen. En vervolgens is hij in besloten kring begraven. En wat ik al zei, het is landelijk nieuws geweest. Dus het van landelijk, regionaal, zelfs Rijnmond was met verschillende verslaggevers bij.
0: Oké. Okay.
1: En ja, het is een heel vervelend incident. En dat is nog zacht uitgedrukt.
0: Ja, we hebben het erover gehad.
1: We hebben het er eerder over gehad. Ja. En dit was uiteindelijk de afsluiting daarvan. En nogmaals, 600 belangstellenden kwamen langs afgelopen donderdag in Sommersdijk bij de uitvaart. Ga ik een brugje leggen die niet te leggen is, behalve dat het ook in Sommersdijk is. En dat is de Hollebolledag.
0: Ja.
1: Ja. Jij woont in Sommersdijk en dan heb je denk ik daar wel wat van gehoord qua opbouw vandaag. Of valt het mee?
0: Dat valt dus enorm mee.
1: Ja?
0: Ik merk er helemaal niks van.
1: Nee joh.
0: Terwijl ze toch alweer een paar dagen aan het slingertje hangen en dat soort dingen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, maar onze straat is een klein beetje ervan verschoond, zeg maar.
1: Ja, precies. Het is vooral in de voorstraat, hè?
0: Ja, precies dat. En dat volgens mij ook de molen doet mee. Dus tot daar. En dan
1: ja, precies. Ja.
0: Over de dijk dan, hè? Dan naar de molen toe en terug. En dan de haven in.
1: Ja.
0: Linksop. Ja. Ja.
1: Het is ook extra bijzonder dit jaar, omdat het 100 jaar geleden is dat het eerste dorp van het eiland elektriciteit kreeg. Mm-hmm. Dat is Stellendam geweest.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En in het Streekmuseum is momenteel een speciale tentoonstelling over deze komst van stroom. Wat dan weer terugkomt in het thema spannend Sommersdijk.
0: Mm. Ja. Dat is wat allemaal weer leuk verzonnen.
1: Ja, toch? Ja. Spannend Sommersdijk.
0: Het is het ook. Spannend.
1: Ja. Ja. Wat valt jou op bij zo'n hollevolle dag?
0: De drukte toch wel ook. Ja, je zou zeggen dat is een open deur. Maar het, niet alle evenementen zijn even druk bezocht. Maar ja. De hollebolle wordt heel erg gewaardeerd ook. Ja. Mensen komen van heinde en ver.
1: Ja, en net als vorig jaar zijn er ook weer levende standbeelden.
0: Ja, nou, er is natuurlijk elk jaar wel iets. En ja, dit jaar ook weer.
1: En als afsluiting?
0: Oh, okay.
1: Ik probeer jou te overhoren, maar nou, als het maar dikker. Maar...
0: Nou, als afsluiting een groot vuurwerk.
1: Nee, bijna. Oh, nee, laser. Er is een lasershow.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Nee, die lasershow heb ik even gemist, sorry.
1: Oh, echt serieus? Okay. Ja. Tussen 10 en 11 wordt de Hollebolle Dag in Sonsdijk afgesloten met een lasershow.
0: Oh, cool. Ja. Hey, en waar komt Hollebolle vandaan? Weet jij dat?
1: Ja, dat was toch een scheldwoord van de Sommerdikker.
0: Want die vraag had ik verwacht.
1: Ja. En die stel je naar mij.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nee, zover ik weet, en dit, ik pak nog even niet mijn aantekeningen erbij.
0: Ja, graag.
1: Maar nee, nog niet. Want
0: nee, ik nog niet, sorry.
1: Ga bij jou toetsen.
0: Ja,
1: maar
0: dat
1: het een scheldwoord was van Sommersdijkers.
0: Ja, hollen van niks in je hoofd hebbend. En bollen als in, corpulent.
1: Ja.
0: En daar komt het vandaan. Dat was een beetje een scheldwoord voor de Sommerdieker om ze een beetje te downgraden. Tegenwoordig. Is het een geuzennaam?
1: Heel goed. Nou, het is net alsof je mijn aantekening aan het voorlezen bent. Maar dat ben je niet.
0: Nee.
1: Want je zit aan de andere kant van het raam.
0: Zeker,
1: in de studio.
0: Ja.
1: Hey, zometeen gaan we verder met nieuws van het eiland Goeree Overflakkee. Want daar zijn wij de omroep voor. En we gaan het hebben over de Berkelaan en omgeving. Want zij krijgen gebakken klinkers en een nieuw riool. De week
0: door met... Nou, dat is interessant, zeg. Blijf hangen. Want we gaan eerst eventjes kijken naar nieuwe, en vooral luisteren naar nieuwe muziek. En dat is van Leon Bridges. Talk It Over.

0: Zijn volledige naam is Todd Michael Bridges. Kortweg Leon. En we zijn fan van zijn muziek, de zogenaamde soulmuziek. Oh ja, ja. En dit is zijn nieuwe plaat, Talk It Over. Ben je klaar met praten? Ja, kan...
1: ja.
0: Ja, goed, dan komt hij.
1: Ik mag erin.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. Dus dat. Vanaf nu ook in de non-stop tegen te komen. De nieuwe van Leon Bridges, Talk It Over.
1: Ja, onze voltallige redactie, maar niet heus, want een deel van onze redactie is dit achterbij. Ja. Toch leuk als je na vakantie nog eventjes
0: even bijpraten.
1: Een beetje bijpraten, wat is er gebeurd, wat is het actuele nieuws van vandaag.
0: En,
1: ja, niet dat ik het niet weet, want ik hou natuurlijk alles scherp in de gaten.
0: Ja.
1: Ja, zoals bijvoorbeeld dat er een subsidie komt om de archeologie kansen te bieden om het eiland zichtbaar te maken.
0: Oh, ja. Hey, dat moet je even uitleggen.
1: Nou ja,
0: ik snap het, wat je enigszins bedoelt, maar hoe gaan ze dat vormgeven?
1: Nou ja, daar is dus subsidie voor.
0: We zijn, okay.
1: Dus als je een project hebt waarvan je zegt van nou, ik ga een of ander requisiet of zo, misschien van vroeger.
0: Oké, okay, ja, oké. Okay. Er zijn nog geen voorbeelden bijvoorbeeld. Dus, dat er...
1: Nou ja, hier staat in het bericht wat we hebben gekregen van de provincie, denk ik, hè, provincie was het? Ja, ik krijg een knikje.
0: Nou, van de archeologen.
1: Dat is toevallig ook onze archeoloog. Van, ja,
0: hebben we ook, hè? Gewoon in-house.
1: We hebben gewoon in-house mensen. Een master of art. Hey. Yes, yes. Nou, de subsidie kan worden besteed aan bijvoorbeeld het laten meedenken of deelnemen aan archeologische activiteiten.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Snap je hem?
0: Of ja, nee, helemaal goed. Het geld moet wel goed besteed worden, Arjan.
1: Jazeker. Ja. Maar dat is een voorbeeld. En een derde optie is de mogelijkheid om het erfgoed in te zetten bij actuele maatschappelijke opgaven.
0: Okay.
1: En denk daarbij aan een verbeterde gezondheid, goede scholing, tegengaan van eenzaamheid of het stimuleren van sociale samenhang tussen groepen mensen.
0: Wauw.
1: Dus dat is breed, hè?
0: Behoorlijk breed, ja.
1: Dus niet alleen maar dat je zegt, oké, pak de schat die is opgegraven bij de zand.
0: Nee, precies.
1: Daar iets van maken.
0: Daarom mijn vraag.
1: Ja, dan
0: bijvoorbeeld hoe ziet het eruit?
1: Activiteiten in de verzorging.
0: Maar hij was iets te snel gesteld, deze vraag. Sorry daarvoor.
1: Nee, dat maakt niet uit. We doen ook ons best.
0: Ja, zie je niet.
1: Hè?
0: Nee, hartstikke goed.
1: Ja, mensen, het is vrijdagmiddag.
0: Ja.
1: En het is Archipel Actueel. Als je denkt van nou, welk programma luister ik? Dit is Archipel Actueel op de vrijdagmiddag bij Omroep Archipel. En vind je het leuk om aan te schuiven? Hartelijk welkom in de studio van Dirksland.
0: Ja,
1: want we houden onze borrel. En die is de ene keer wat uitgebreider dan de andere keer. Maar ja, ik moet altijd denken aan onze collega's van BNR.
0: Mm-hmm.
1: Die hebben de Friday Move.
0: Ja, die is heel leuk.
1: En dan is dit misschien een beetje in het klein met de redactie.
0: Ja.
1: Maar altijd fijn als je wil aanschuiven. Terug even naar die subsidie. Die kan je dus aanvragen, maximaal al €20.000. En dan kan er 75% worden gefinancierd. Dus 25% van het aangevraagde bedrag moet een cofinanciering zijn. Dus dat kan zijn dat je het zelf investeert of een andere subsidie die erbij komt. Ja, en van alles wat. Kijk, hebben we hier al wat ideeën voor een archeologisch project? Nee, nog niet over nagedacht. Nee. Ja, het kan nog eventjes in worden gediend bij de provincie. Want de subsidie die staat vanaf nu open. En ik zit even de einddatum te bekijken. Nou goed, kijk even op omroeparchipel.nl. Daar staat alle informatie over het depot. We gaan naar de Berkelaan in Dirksland. Nee, sorry, in Middelharnis. Berkelaan en omgeving, want ze krijgen gebakken klinkers en nieuw riool.
0: Nou, leg uit.
1: Nou ja, tijdens omvangrijke werkzaamheden wordt onder meer de riolering vervangen en worden wegen, parkeerplaatsen en trottoirs aangepakt. Het project wordt in verschillende fases uitgevoerd en duurt naar verwachting tot eind 2027. De eerste fase vindt plaats in de Prinses Irenestraat en daarna is de Prinses Beatrixlaan aan de beurt. In deze straten voldoet de riolering nog wel en wordt alleen de openbare ruimte vernieuwd. Ook de Berkelaan, het Berkenhof en de Meidoornstraat staan voor 2026 op de planning en de overige straten volgen in 2027. Nou, er komt een aparte regenwaterriool. Dus nog ouderwetse.
0: Oh, ja.
1: Dus alles komt daar nog in het in één riool.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaan ze dus aanpassen. En de gebakken klinkers, want andere vernieuwingen zijn het extra accentueren van de kruisingen met verkeersplateaus en het wijzigen van de inrichting van de stenen weg. En hierdoor moet meer parkeergelegenheid ontstaan en ook wordt het asfalt in de straten vervangen door gebakken klinkers.
0: Klinkers, ja.
1: En deze zijn gemaakt van 100% natuurlijke klei en worden op hoge temperaturen gebakken. Ze hebben een lange levensduur en kunnen worden hergebruikt. En bij asfalt daarentegen moet de bovenste laag vaak na enkele decennia worden vernieuwd. Wel zijn de gebakken klinkers duurder in aanschaf. Wat voor klinkers liggen er eigenlijk in de ring van Sommelsdijk?
2: Gebakken.
1: Ja, toch?
2: Volgens mij worden alle klinkers gebakken. Maar nou ja, goed.
1: Dat vroeg ik mij dus ook af. Wat is het verschil tussen een klinker en een gebakken klinker?
2: Ja, ik weet niet. Misschien zijn ze harder. Ik weet het niet. Of een andere kleur. Nee.
1: Nou, onderaan de dik, dan denk je dat er klinkers liggen. Mm-hmm. Maar dat is een profiel, hè?
2: Ja, dat is een profiel, ja.
1: Hebben ze in, dat zal dan, neem ik aan, toch asfalt zijn.
2: Ja.
1: Ja, waar ze dan een profiel in hebben gedrukt, dan lijkt het of dat het klinkers zijn.
2: Ja, en dat maakt enorm veel herrie in je auto.
1: Ja.
2: Dus misschien is het ook snelheid beperkend of zo?
1: Ja, ik weet niet. Ik weet wel dat toen met de Formule 1, toen ze daar reden. Mm-hmm. De Grand Prix van Middelharnis, zo moet ik het zeggen.
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Dat maakt ook een aardige herrie toen over dat nieuwe asfalt. Mm-mm. Maar dat is alweer een tijdje geleden.
2: Dat is echt lang geleden alweer.
1: Ja. Ja. Hey, we hebben een actie deze keer in Archipel Actueel.
2: Oh, leuk.
1: We mogen weer wat weggeven. Kijk. Jazeker. Voor de mensen die luisteren. En ze zich afvragen van, oké, wat moet ik doen? Het is heel makkelijk. Je kan WhatsAppen. En als je denkt van, welk nummer heb ik nodig? Je hoeft niet eens het nummer te onthouden. Want als je naar onze website gaat tegenwoordig, omroeparchipel.nl, de nieuwe website, daar staat een hele mooie groene button. Ja. En als je erop klikt, daar staat tip de redactie met urgent nieuws. Nou, je mag ons ook met minder urgent nieuws tippen. Maar dit is de tiplijn. En dan ga je rechtstreeks naar ons WhatsApp-nummer. En dan kun je de tip geven. Komt in ons systeem bezig. Nou ja, binnen. Wat is de prijsvraag? Welke bibliotheek gaat weer open op zaterdag?
2: Ja.
1: Ja, we hebben het er nog niet over gehad.
2: Nee.
1: We gaan het er wel over hebben. Nou, wil je kans maken op een tegoedbon van €50... Ga dan naar onze nieuwe website omroeparchipel.nl. Klik op de button, tip de redactie. Dat is de WhatsApp. En dan komt het WhatsApp-bericht bij ons binnen.
2: Wat een leuke actie.
1: Ja, dus nog één keer. Welke bibliotheek gaat weer open op zaterdag?

0: Iedere vrijdag is het voor mij de plicht om de nieuwe Music Friday-lijst door te ploeteren. De ene keer is dat leuk en de andere keer is het echt werk. Maar vandaag was het leuk werk, eigenlijk. Stella Lefty, ze heet officieel Lefkowski. En haar eerste single was Boston, is dit jaar uitgekomen. En ze komt uit Amerika. Ik zal Arjen nog even bij pakken, want je was weer gaan praten, hè?
1: Ja, dat geeft wel wat. De redactie is hier aanwezig.
0: Nou ja, sterker nog, ja. Er is iemand aan toegevoegd.
1: Sam komt ook binnen.
0: Ja.
1: Dat is wel leuk. Kunnen we Sam misschien live even naar uitzending halen?
0: Ik vroeg me af. Ja, doen we Sam nog maar. Ja. We doen Sam.
1: Ja, we hebben vorige week Sam niet gehad.
0: Nee, dat klopt.
1: Sam is de maker van het jongerenprogramma tussen 7 en 9 op de vrijdagavond.
0: Ja.
1: Sam is onderweg geweest bij de Hollebolle Dag, denk ik.
0: Oh, is hij ook op pad geweest? Ja. Hij is net terug. Oké,
1: ja, zo meteen even vragen.
0: Okay.
1: Ik heb het weerbericht voor je.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Vanavond is het eerst op de meeste plaatsen droog. Later vanavond, maar waarschijnlijk pas in de nacht, volgen nieuwe buien vanuit het noordwesten met kans op een klap onweer. De temperatuur daalt naar 12 graden in het oosten van de regio tot rond de 16 graden vlak aan zee. Landinwaarts staat dan nog maar weinig wind. Morgen beginnen we opnieuw met een aantal buien. De middagperiode verloopt weer een stuk droger met af en toe zon. De temperatuur ligt ook dan rond de 20 graden... met langs de kust soms een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 5. Vanaf zondag blijft het een aantal dagen droog met redelijk wat zonneschijn. Door een naar noordoost draaiende wind begint de temperatuur vanaf maandag geleidelijk op te lopen en kan er 22 of 24 graden worden op dinsdag. En op woensdag en donderdag komt zelfs de zomerse 25 graden weer in beeld, maar neemt wel de kans op een aantal regen- en onweersbuien toe. Een droge, stabiele zomerperiode wordt niet verwacht. Zou dat het einde zijn, Erwin, van de zomerse periode?
0: Het lijkt er wel op.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dat het toch eind augustus is het weer klaar. En dan... Nou, ik wilde nog schilderen. Althans, ik heb iemand die mijn huis wil schilderen. De kozijnen. Maar het is afgeplakt, maar nog niet geschilderd.
0: Ik reed er zojuist langs. Ik denk, nou, dat is lekker opgeschoten.
1: Ja, niet, hè? Nee. Dus heb ik een mooie ramen met blauw plakband.
0: Ziet er wel leuk uit.
1: Een aantal ook. Weken, ja. Dus ik hoop toch wel dat het volgende week een beetje hier en daar gedaan kan worden.
0: Bij mij zijn ze begonnen.
1: Oh, ja.
0: Met schuren, oh. Ja.
1: Nou ja, daar moet je mee beginnen. Met het schuren.
0: Het blijkt dat mijn huis is vrij oud, zoals je weet.
1: Ja.
0: En er zijn allemaal scheuren ontdekt in mijn voorgevel.
1: Oh.
0: Die moeten allemaal uitgefreesd worden. En er moet opnieuw gedaan worden met van alles. Dus we zijn nog even bezig.
1: Maar het is een monument, toch?
0: Het is een monument,
1: zeker. Oh, dat scheelt weer.
0: En dat,
1: althans met
0: ik
1: de kosten.
0: Ik heb een reden, zullen we zeggen.
1: Ja, een reden om het goed te houden. Maar dan krijg je hopelijk ook weer subsidie.
0: Nee, dat dan weer niet.
1: Niet?
0: Nou, dat had ik misschien even aan moeten denken.
1: Oh.
0: Maar het wordt wel professioneel opgeleukt. Ja. Dus dat is een goeie van jou.
1: Ja, misschien kan het nog. Nee, dat kan je niet achteraf
0: dat kan wel achteraf. Nee, dat kan wel. Ja,
1: Oké.
0: Kan wel.
1: Ja. We hebben nog de gemiddelde waarde. Rotterdam Airport tussen 21 en 31 augustus bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 21,6 graden. Heel goed, Erwin.
0: Ik houd iets.
1: En de minimumtemperatuur?
0: 12,4, denk ik.
1: Heel goed. En er valt gemiddeld
0: 36,1.
1: 2. Je hebt ook gewoon het weerbericht van Rijnmond erbij gepakt.
0: Ja, weet je, het is gewoon een afgang voor mij. Dus jawel.
1: Ja. Wie kan dit nou raden? Dat kan toch niemand raden?
0: Dat is waar. Ik help jou toch ook bij de hintplaats.
1: We doen dat al jaren, dus je hebt het nog nooit goed geraden. Nou, misschien één keertje.
0: Nee, dat gaat best goed.
1: Bedankt Stefan van der Gijzen van de Rijnmond voor het weerbericht.
0: Hoe is het met Ed?
1: Ed aldus. Ik zag hem vanmorgen weer bij... Buienradar. Oh, althans, bij Facebook zie je dan natuurlijk een van de shorts... of de verhalen, zo moet ik het zeggen, langskomen. En daar kwam die weer langs.
0: Oké. Okay.
1: Heb jij wel eens geskate op de rollerskates?
0: Op de rollerskates zeker, ja. Daar was ik heel slecht in. Op de skateboard ook. Ik heb het allemaal gedaan.
1: Oké. Okay.
0: En ook heel snel gestopt.
1: Oh. Oké, dus woensdag 26 augustus... dan is de eerste skate night in Stad aan de Haringvliet. Daar ga jij niet naartoe.
0: Ik sla hem over.
1: Nou, dit en nog veel meer agendaberichten zometeen na de plaat.
0: Ja, en wat voor plaat? Dit is de nieuwe van Chaka Khan. Curious Subject.

0: Oké, ik geef toe. Ik moet een beetje objectief zijn, maar bij sommige platen ben ik dat niet. En gaan die gewoon erop. Oh, ja, sorry. Ja. Ik geef het ook gewoon eerlijk toe, hè.
1: Daarom.
0: Shakzilla, zo heet het album waar dit vanavond komt. Ja, jou zegt het waarschijnlijk allemaal niet zo heel veel. Chaka Khan, 70 jaren, speelde ze mee met Rufus en Chaka Khan. Daarna is hij in 84 voor zichzelf begonnen. Want die Rufus, dat was niet zo'n fijne vent. En toen kwam ze uit met I'm Every Woman. In 1978 eerst. En daarna in 1984 kwam I Feel For You. Ik ga misschien wel draaien zo.
2: Wat is er te doen op het eiland? Archipel actueel.
0: Tuurlijk ga ik dat niet doen. Eerste agenda namelijk.
3: Yes. Nou, vandaag dus de hollebolledag in Sommelsdijk. Die is nu al gaande.
0: Ik kan niet wachten.
3: Sam is er al geweest.
0: Ja.
3: En aan het einde van de avond om 10:00 is er een lasershow.
0: Oh.
3: Morgen is de oogst- en ontmoetingdag op een biologisch landbouwbedrijf in Otrosplaats. Vanaf 10:00 tot 2:00 in de middag kan je daar terecht voor biologische groenten, oogsten en kennis maken met het landbouwbedrijf en de activiteit op het terrein. Daarnaast zijn er diverse biologische producten verkrijgbaar, waaronder kaas, groenten, bloembollen, meel, eieren en sap. Het is ook mogelijk om een tiny house te bezichtigen, een wandeling te maken door het voedselbos in ontwikkeling en in gesprek te gaan met boer Cornelis. Morgen dus, zaterdag, vanaf 10:00 in Otrosplaats. Gaan we wat verder. Matinee-concert in Oudorp, daar hebben we iedere week over.
0: Ja.
3: Dat is er ook weer. Ik kan hem even openklikken om te kijken dat het weer zo'n bijzondere muzikant is.
0: Waarschijnlijk wel.
3: En deze keer speelt dominee De Vreugd op het Van Vulpen-orgel. Ja, dus weer een dominee die op het orgel speelt. Ja, het wordt een beetje saai.
0: Het wordt een beetje saai nu.
3: Ja. Ja. maar even kijken, heeft hij nog iemand meegenomen? Nee. Nee. Nou, om 11:00... in de Dorpskerk in Oudorp, matinee-concert. Dat zal denk ik de laatste zijn.
0: Oké, okay. Is het niet een idee dat jij dominee wordt?
3: En dan kan ik orgel en dominee spelen.
0: Nou ja, dat.
3: Ja, maar je speelt het allebei dan.
0: In de rij kan je dan. Gewoon, bedoel,
3: dan kan ik meedoen aan het matinee-concert.
0: Nou, dat
3: in
0: Oudorp.
3: Ja, precies. Ik heb nog niet druk genoeg. Morgen is er ook Smaak aan Zee. Een summerfair op de Brouwersdam. Bij Zeil en Surfcentrum Brouwersdam. Het is een foodtruck festival. Oh, dat zeg ik verkeerd.
0: Pardon?
3: Ja, een foodtruck festival.
0: Ik zie Evi lachen.
3: Dat mag. Het evenement is beide dagen, dus dat is zaterdag en zondag, gratis toegankelijk. En dit jaar is de 11e editie van Smaak aan Zee. Mm-hmm. Het festival en de markt worden voor het tweede jaar op een rij op deze locatie gehouden. Dus gecombineerd. Mm. Bezoekers kunnen er eten en drinken bij verschillende foodtrucks, waaronder dit jaar meer dan in voorgaande jaren. Ook zijn er lokale bieren en cocktails verkrijgbaar. En verder is er live muziek en entertainment voor kinderen. Op de Summer Fair verkopen kleine lokale makers hun producten. Nou, van 12:00 tot 9:30 in de avond, zaterdag. En zondag van 12:00 tot 6:30.
0: Leuk.
3: Allemaal in Ouddorp. Gaan we verder naar volgende week. Dan is er een meditatiewandeling in natuurgebied De Kwade Hoek. Dat is op dinsdag 25 augustus. Georganiseerd door Zen op Flakkee. In samenwerking met Stichting Zijn. En tijdens de avond wandelen deelnemers onder begeleiding van een natuurgids door het natuurgebied. En is er ruimte voor zit- en loopmeditatie. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is noodzakelijk. De wandeling begint om 7:30. Heb jij wel eens aan meditatie gedaan?
0: Nee, nooit.
3: Nee, ik kom het steeds vaker tegen dat ik denk van ik moet dat ook eens proberen.
0: Ja, maar
3: gewoon om eens rustig te worden in alle hectiek van de dag.
0: Waarom niet?
3: Alle berichten. Ja, maar als ik het dan probeer, ik ga zitten, dan de kleermaker zit, handjes omhoog.
0: Laptop voor je.
3: Laptop voor
0: dat
3: me.
0: Werkt dus niet.
3: Koptelefoon op met top 40 muziek. Dan lukt het me gewoon niet.
0: Nee, dat snap ik.
3: Nee. Ja, maar serieus, lijkt me wel eens interessant om dat echt goed te kunnen.
0: Ik zou best wel eens een keer willen proberen.
3: Kunnen eens een keer een reportage erover maken dan? Dat
0: wij het samen
3: live
0: doen.
3: Meemaken. Ja. Nou, daar hou ik je aan.
0: Goed.
3: De Skate Night, ik had het net erover, in de stad aan het Haagvliet. 26 augustus. Dan is de eerste Skate Night. Iedereen van 12 jaar en ouder kan meedoen op skates, rolschaatsen, een skateboard of een niet-elektrische step. Dus niet een elektrische.
0: Nee.
3: Het is echt allemaal analoog. Ja. De route is ongeveer 7 kilometer lang en onderweg. Nou, dat is leuk. Onderweg zorgt DJ Deep in Motion voor de sfeer. Ik ken hem niet.
0: Ik ook niet.
3: Nee. Maar het lijkt me wel heel erg leuk.
0: Zeker.
3: Ja. De tocht begint om 7:30 bij het terrein van voetbalvereniging SNS. Deelname is gratis.
0: Ook alweer.
3: Wel even aanmelden. Skate Nights Nee, skatenightsns@gmail.com. En kijk anders even in de app van Omroep Archipel of op de website omroeparchipel.nl. Redactie@omroeparchipel.nl, dat is het mailadres als je ook een agendabericht hebt. Voor op de website of hier bij ons bij Archipel Actueel. En wat ook actueel is, is jouw muzikale bezigheid.
1: Prijsvraag.
3: En voordat we daar naartoe gaan, nog even de prijsvraag. En wat wordt er weer voor het eerst? Welke bibliotheek wordt weer op zaterdag geopend?
0: Ja. En wat moeten de mensen daarvoor doen?
3: Kijken op de website.
0: Ja, en... Oké.
3: Nee, het is een prijsvraag. Ja. Welke bibliotheek is zaterdag weer geopend? Je kan het antwoord vinden op de website. En we gaan het zo meteen ook nog wel even noemen. Dan kan je €50 winnen, een tegoedbon te besteden bij een van de ondernemers op Goeree Overvlakhee. App het antwoord door naar ons. En ons WhatsApp kan je vinden ook weer op onze website. Want als je onze website opent, is er tegenwoordig een groene button. Tip de redactie met urgent nieuws. Ja. Nou, daar mag je op klikken en het antwoord geven. En wie weet win jij €50. Dus nog even de vraag. Welke bibliotheek opent vanaf september weer op zaterdag?

0: Ja, het moet voor iedereen wat zijn, hè. Dus vandaar deze stevige plaat van Nickelback. De nieuwste, en hij heet Leave Me Behind. Ze komen uit Canada, in 1995 opgericht. En je kent ze nog wel van How You Remind Me.
1: En terug van vakantie aangeschoven. Zijn van jouw weekendstem. Een hele goede middag.
0: Hallo.
2: Hetzelfde.
1: Ja, hoe gaat het?
2: Lekker.
1: Ja, jij gaat vanavond weer live op de radio.
2: Weer live.
1: Kijk.
2: Stereo en RDS, alles op. Alles erop en eraan.
1: Ja, en ik heb gehoord dat jij onze nieuwe Gerard Ekdom wordt.
2: Nou ja, dat...
0: Daar is hij mee bezig.
2: Daar ben ik mee bezig. Maar ja, dat...
1: Dat is leuk.
2: Het lukt tot nu toe aardig, ja.
1: Ja, voor de mensen die het niet weten, er is nu een actie bij Radio Veronica. Dat je één ochtend de show mag overnemen. Dus dan ben jij de Gerard en je krijgt heel zijn team erbij. Wil je mij meesmokkelen als je het wint?
2: Wel ja, joh.
1: Weet je dat je zegt, dat hoort in mijn handtas. Weet je?
2: Ja, ik zeg gewoon, nou, er komt een film van de camera. Neem ons hoofd
1: mee filmen. Of filmen, weet je. Ja. Ja, dat ik jou volg voor de socials.
2: Ja,
1: hey. Kijk, en zo doen we dat, Erwin.
0: Ik snap het.
1: Ja. Want Sam gaat gewoon winnen.
2: Moet je wel om 3:30 je bed uit?
1: Ja, voor één keertje voor jou. Want Sam gaat gewoon winnen.
2: Moet je wel om 3:30 je bed uit?
1: Ja, voor één keertje voor jou.

0: dat de actie er is. Maar nog leuker dat jij eraan meedoet.
1: Jazeker, ja. Ik wil dat wel aanpakken. Ja.
0: En wanneer is de kans dat je dan die ochtendshow moet doen? In september ergens?
1: Ja, 18 september.
0: 18, nou, dat is al snel.
1: Ja. Dat is al heel snel, ja.
2: Ik heb het ook een keer gedaan. Maar dat was voor de social media tijd. Dus. En dat was voor Rob Stenders.
1: Okay.
2: Die had toen een ochtendshow.
0: Ja.
2: En toen werd er opgeroepen. Wie wil er de ochtendshow mee presenteren?
0: Ja,
2: tuurlijk.
0: Ja.
2: Nooit meer wat van gehoord.
0: Oh. Oh, ja.
2: Ze hebben nog wel contact opgenomen, by the way. Dat wel. Maar,
0: voor een sticker.
2: Nee, om te luisteren of zo. Maar toen hebben ze mijn stem gehoord waarschijnlijk. En toen dachten ze van, nou, laat maar gaan. Nou, leuke gozer, maar goed zo. Ja. Ja. Nee, dus dat. Ja. Nee, dat was het niet. Okay.
1: Ik vind het zo mooi. Ja, dat ze, nou, laat maar gaan.
2: Ja. Nee, dat was natuurlijk anders. Maar ik heb er gewoon niet meer van gehoord.
0: Jammer.
2: Sowieso ook niet van die actie, hoor. Ik heb ook nooit meer iemand gehoord. Ook.
0: Nou, hopen dat Gerard dat dan wel doet bij jou.
2: Ja, wel.
0: We gaan het op de voet volgen.
2: Dit is officiëler, hè? Dit is officiëler.
0: Ja, precies.
1: Ja, officiëler.
0: Ja, toch? Ja? Nee, met spelregels allemaal.
2: Nou ja, dat bedoel ik.
1: Ik kreeg een hele voorwaarde. Ik kreeg een PDF met 6 pagina's.
0: Dus. Nou, dus officieel. Ja. Dus officieel. Ja,
2: precies. Dus dan. Succes.
0: Oké, bedankt voor deze tijd, Sam. We gaan nog heel even hebben over jouw weekend.
1: Nog heel
0: eventjes. De tijd zit er alweer op. Ja, tussen 7 en 9 vanavond dus weer live. Want ik ben terug van vakantie. En wat ga jij doen?
1: Ik ga het onder andere hebben over dat de Noordzee aan het opwarmen is.
0: Oh.
1: Kijk, nu is het niet zo heel lekker weer, dus je gaat niet zo heel veel zwemmen. Maar dat heeft natuurlijk met klimaatverandering te maken. Dus daar gaan we het sowieso over hebben. Nou, wat dan de gevaren zijn en dat er ook steeds meer extremen zijn natuurlijk. Want ja, het weer, kijk, of het gaat heel hard onweren, of het gaat heel hard regenen, of het is extreem warm, weet je. Dat zijn allemaal dingetjes die tegenwoordig steeds vaker voorkomen natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, Instagram en WhatsApp, die liggen een beetje onder vuur. Die hebben een rechtszaak waar het allemaal mee te maken heeft.
0: Tegen elkaar?
1: Ja, okay. En met elkaar, ja. Het is een beetje dubbel eigenlijk.
0: Zeg, want ze horen toch bij het bedrijf Meta,
1: zeker.
0: Toch?
1: Ze zijn allemaal onder Meta.
0: Intern hebben ze een rechtszaak of zo.
1: Ja, en tegen elkaar dus ook. Ja. Met elkaar. Maar ja, het is een beetje een gek verhaal.
2: Ik ben een gek verhaal.
1: Is heel gek.
2: Maar
1: ik snap het zelf ook nog.
0: Maar jij hebt de details.
1: Nee, ik heb de details en die hoor je vanavond inderdaad.
0: Dus je hebt Mark aan de lijn. Mark Zuckerberg.
1: Nee, die heb ik niet aan de lijn. Nee, helaas. Nee. Sarah Larsen, die heeft ook een akkefietje. Want haar concert... haar kaartjes voor haar concerten die zijn te duur.
0: Oh,
1: dat vindt ze zelf.
0: Ja. Oh, ja. Oké. Okay.
1: Ze vindt zelf haar entreeprijs te duur is. Dus daar gaat ze ook nog wat over vertellen.
2: Oh, zelf ook?
0: Je hebt iedereen live in je uitzending.
2: Ongelooflijk, hè?
1: Ja. Geweldig.
2: Internationaal. Ja.
1: En we spreken Roxy Dekker. Nee, dat is niet waar. Nee, Roxy Dekker, haar nieuwe album is vannacht om 12 uur uitgebracht. Ja. Ah. Dus daar gaan we de plaat van draaien.
2: Ja, dat nummer wat jij mij tipte... Die is
1: heel kort.
2: Die is explicit.
0: Oftewel,
2: dus kon ik echt niet. Ja,
0: nee.
1: Okay.
0: Oh, dan moet je het even over hebben. Of dat jij die dan wel mag draaien.
1: Oh ja, dat is goed. Nou, maar er zijn nog meer hoor.
2: Ja, dat is allemaal expliciet. Maar dat geeft niet.
1: Mag het allemaal niet?
2: Nee, is goed.
0: Ja, we gaan het erover hebben wat er expliciet dan wordt gezegd. Want soms valt dat mee. Dat Spotify
2: mee.
0: Toch wel zegt wat mag niet. En dan valt. Nou goed, we gaan het even kijken of het op de ballotagecommissie komt. heb jij nog een prijsvraag vanavond?
1: Een prijsvraag? Nee. Het is welk woord zit erin? Is weg van de tekst gelaten.
0: Oh ja, dus zing hem zelf maar.
1: Ja, kijk. Precies. Ja, in koor.
0: Ja, precies.
1: Maak ik even een nieuwe jingle van.
0: Sam, bedankt voor deze informatie vanavond. Jouw weekendstem tussen 7 en 9.
2: Ja, inderdaad. Allemaal luisteren, jongens. Loopt toch weer lang, hè? De weekendstem.

0: Als het goed is, herken je hem. Deze van James Blunt. Tastes Like Summer. We hebben hem namelijk verleden week ook al voor het eerst gebruikt. Op deze zender, Omroep Archipel. In het programma Actueel. Archipel Actueel. AA noemen we het ook wel eens. Maar dat heeft andere suggesties ook in zich. Maar dat... Denk nog even aan de prijsvraag. Ja, inderdaad, hij hikt weer. Ja, maar goed, dat terzijde. James Blunt en de prijsvraag. Ja, daar was ik bij meester.
1: Mensen denken middelharnis, maar ik kan wel zeggen, het is niet middelharnis.
0: Kom.
1: Nee.
0: Oh, ja.
1: Nou, dus als je dan heel goed nadenkt hoeveel bibliotheken we hebben op het eiland, dan...
0: Oké.
1: We gaan het hebben over de MD-10, het historische gebeuren in middelharnis. De Johanna Hendrika. Johanna Hendrika. Die ligt sinds 2015 op de Meneerse Werf in Middelharnis. Stichting Het Rotterdamse Zeilschip wil het schip restaureren en weer laten varen. De huidige eigenaar ziet geen mogelijkheden om het schip op het werfterrein in Middelharnis te restaureren. En daarom wil zij het schip graag ter beschikking stellen aan de stichting. Want zij zien wel mogelijkheden voor de restauratie. En de restauratie duurt naar schatting, of kost naar schatting 2,4 miljoen euro.
0: Zo.
1: En dat duurt ongeveer 4 jaar. Inmiddels is het historisch onderzoek naar het schip in volle gang en zijn de eerste bouwtekeningen gemaakt. De financiering van de eerste fase is voor 80% gedekt. En de stichting hoopt de resterende 20% dit najaar veilig te stellen, zodat de daadwerkelijke restauratie nog in 2026 kan beginnen. 2,4 miljoen euro.
0: Dat is een hoop geld.
1: Dat is een hoop geld voor een schip.
0: Zeker.
1: En uiteindelijk gaat hij varen. Niet alleen in Middelharnis, maar in verschillende gebieden in Nederland. Want hij gaat weg, want hij gaat dan naar Rotterdam. Daar wordt hij dan gerestaureerd. Mm-hmm. En dan komt hij niet voor vast meer terug naar het eiland. Educatie is een belangrijk doel van de restauratie. De stichting wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met de MD-10... en met de geschiedenis van de Nederlandse zeevisserij en de beugvisserij. Dagtochter, kom eraan. Daarmee... kan de stichting dus mensen meenemen bij langere tochten met bijvoorbeeld een overnachting.
0: Dat is wel leuk, ja.
1: Ja. We hebben een reportage geplaatst over de boswachter die gevolgen ziet van de droogte in duinen en bermen. Vorige week gemaakt door onze collega Ron. Toen was het nog droog. Het is nu regenachtig. Dan zou je bijna denken, oké, dan is het over met de droogte. Maar het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Door de droogte kan een smeulende sigaret makkelijk in brand een brand veroorzaken. Maar wat zijn de gevolgen voor de natuur op Goeree-Overflakkee? Dat vroegen we ons af toen we de reportage gingen maken. Welke effecten heeft de droogte op planten, vogels, insecten en andere dieren? En hoe zie je dat terug in de natuur? Door de droogte zijn er op Goeree-Overflakkee diverse branden geweest. En onder andere de grote brand in Ouddorp. Nou, in de reportage vertelt de boswachter wat de gevolgen zijn. Dus blik terug op een eerdere grote duinbrand. Daar is de reportage gefilmd. Dan zie je nog oude verbrande bomen staan. En daaromheen is uiteindelijk de natuur weer gaan groeien. Maar dat het best nog wel lang duurt voordat de natuur hersteld is van een natuurbrand. Zeker. Dat het zeker ook niet goed is. Soms wordt er wel gedacht, hè, van nou ja, een brand, een natuurbrand, dan kan alles weer opnieuw beginnen. Mm-hmm. Maar ja, er gaan ook soorten die daar leven dood. Dus ook dieren.
0: Ook dieren.
1: Plantensoorten. Ja, ja. Het landelijke neerslagtekort is inmiddels opgelopen naar meer dan 300 mm. Nou, deze week was het natuurlijk regen voorspeld. Maar dat is niet lang genoeg om het tekort op te lossen. Bij een lange periode zonder regen kan ook de bodem uitdrogen en het grondwaterpeil dalen. Door deze harde, droge bodem wordt regenwater slecht opgenomen, of regen spoelt vaak direct weg naar het riool of de sloten. Na veel regen kan het neerslagtekort wel afnemen, maar het duurt veel langer voordat de bodem, het grondwater en de rivieren zich herstellen. Hiervoor zijn dagen van rustige regen nodig in plaats van korte, hevige buien. Ook is een natte herfst en winter nodig om de reserves weer aan te vullen. Dus ja, voorlopig zijn we er nog
0: niet.
1: Vanaf. Dan nog eventjes de prijsvraag. Want Bibliotheek Oude Tongen, die is vanaf september weer open op zaterdag. Nou, daar ging de prijsvraag over. Vanaf 1 september. De Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden heeft dat besloten nadat de eerdere sluiting tot veel vragen en onrust leidde onder inwoners, leden en vrijwilligers. De bibliotheek betaalt de extra openingstijden tot het einde van 2026 zelf. En als de zaterdagopenstelling in 2027 blijft bestaan, moet de bibliotheek daarvoor geld aanvragen bij de gemeente. Het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee heeft de gemeenteraad hierover op 19 augustus geïnformeerd. Aanleiding waren schriftelijke vragen van de fractie van PRO over de bibliotheek in de gemeente. De bibliotheek heeft vestigingen in Middelharnis, net, maar ook in Oudorp en Oude Tongen. De gemeente geeft geld aan de bibliotheek en controleert jaarlijks hoe dat geld wordt gebruikt en welke activiteiten worden uitgevoerd. De zaterdagopenstelling in Oude Tongen werd eerder geschrapt omdat de bibliotheek niet genoeg geld had om hiervoor een betaalde medewerker in te zetten. De bibliotheek heeft besloten dat tijdens de openingstijden een betaalde medewerker aanwezig moet zijn en vrijwilligers kunnen daarbij helpen. Na de vele reacties op de sluiting heeft de bibliotheek dus besloten de zaterdagochtend tijdelijk terug te brengen. En ze gaan dan geld vragen om het ook in 2027 weer mogelijk te maken. Dat ze het kunnen continueren. Nou ja, verder nieuws van Goeree Overflakkee vind je op onze website omroeparchipel.nl. We verzamelen het nieuws wat we aangeleverd krijgen via redactie@omroeparchipel.nl. En onze redacteuren en journalisten snuiven hier en daar ook nieuws in het Egi op. Ja, zeker. Zeker, ja. Zo hadden we natuurlijk de politiehelikopter.
0: Ja, zeker. Dat is een goeie.
1: Uiteindelijk, hij zit achter me. Had je hem gehoord? De politiehelikopter.
2: Ja. Ja,
0: hey, maar omroepmedewerker Martin had het toch aangedragen?
1: Ook, ja. Ja, dat was eigenlijk toevallig hetzelfde. Oh, ja, nee, okay. Het was hetzelfde bericht. Ja, ja. Collega Martin had de politieheli zien en horen vliegen. Mm-hmm. En Robin was ondertussen met collega Nico onderweg om te kijken van waarom was die politiehelikopter er?
0: Ja, collega Nico, even.
1: Fotograaf.
0: Okay.
1: Ja, dat is vooral de fotograaf voor brand en dergelijke.
0: Okay.
1: Ook zelf brandweerfanaat.
0: Vanuit zelfs?
1: Ja, zelfs. Ja, hij heeft zelfs zo'n oude... Heeft hij die nog? Denk het wel, hè? Zo'n oude brandweerpomp. Zo'n ouderwetse brandweerpomp. En dan doet hij af en toe zo'n middagje met kinders. Kunnen ze water spuiten. Ja. Als de brandweer zijnde.
0: Leuk.
1: Ja, dat is leuk. Ja. Ja. Nou ja, meer nieuws vind je dus op onze website Omroep Archipel. Onder andere de nieuwe stikstofplannen. Wat kunnen die betekenen voor het eiland Goeree-Overflakkee?
0: Interessant.
1: En Trapveld bij de tijdelijke school Nieuwe Tongen, die krijgt een nieuwe plek vanwege de slechte staat. Ik kan er eventjes op inzoomen.
0: Ja.
1: Het was in slechte staat geraakt en is verhuisd naar een locatie die volgens de gemeente ook in de toekomst geschikt is. Tijdens de bouw van de tijdelijke school in het dorp bleek dat het bestaande trapveldje niet op de oorspronkelijke locatie kon blijven. Het is dus verplaatst achter de tijdelijke school, waar ook een pannakooi is aangelegd. Hmm. Ballenvangers moeten schade aan de aangrenzende woningen voorkomen. Ja, dat moet je ook maar net hebben. Dat zo'n bal door je ruit heen gaat.
0: Dat was vroeger niet.
1: Oh nee? Wel. Nee,
0: ik heb in Nieuwetongen gewoond en wij deden gewoon op straat op een kruising voetballen.
1: Tegen een auto.
0: Tegen een auto en tegen paaltjes. Maar ja, de bal die ging wel eens ergens anders naartoe. Ja, natuurlijk. Precies. Ja.
1: Nou, daar hebben ze dus ballenvangers voor tegenwoordig.
0: Oké, heel goed.
1: Nou, nogmaals even de website omroeparchipel.nl of de app. Die kun je downloaden vanuit de App Store van de iOS, van Apple of van Android.
0: Leuk. Dames en heren, erg bedankt voor het luisteren. Ik denk dat Arjan dat ook wel wil zeggen.
1: Absoluut, ik neem maar even een slok water.
0: Heel goed. En een heel fijn weekend. Ga naar de Holle Bolle en misschien zie ik je daar nog wel. Wie weet. Fijn weekend en tot de volgende week.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 5 uur.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt. Met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.
1: Op

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak ooit. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden. Artsen zonder grenzencoördinator Frank Ros Katambula benadrukt dat klinieken overbezet zijn en meer behandelcentra, artsen en middelen noodzakelijk zijn. De FIFA-tuchtcommissie heeft straf opgelegd aan de Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina wegens wangedrag op het WK-voetbal. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. Paredes werkte Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij in conflict kwam met Gavi. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner, de mondiale nummer 1, heeft zich vanwege een knieblessure afgemeld voor de US Open. Het Grand Slam toernooi begint op 30 augustus. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte donderdag bekend juist wel te spelen, na 4 maanden afwezigheid door een blessure. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks PvdA, steunt het advies dat een commissie vrijdag uitbracht om progressief Nederland in de Europese Unie aan te laten sluiten bij de sociaaldemocratie politieke familie. Volgens Klaver doet deze keuze recht aan de inhoud en vergroot het de invloed in Europa. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijke...
3: Nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijke...

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd wegens het schenden van Europese privacyregels. Volgens de toezichthouder werden chauffeursaccounts deels automatisch gedeactiveerd zonder voldoende uitleg. Uber is het niet eens met de boete en gaat in beroep. Het bedrijf noemt het bedrag disproportioneel en zegt dat chauffeurs nu bezwaar kunnen maken. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Vendrij blijft voorlopig gesloten. Door een grote natuurbrand zijn veel bomen beschadigd en bestaat gevaar dat bomen omvallen of takken afbreken. Daarom vinden de gemeente Vendrij en Stichting Het Limburgs Landschap het gebied nog niet veilig genoeg om bezoekers toe te laten. Rechercheurs hielen woensdag een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar binnen en namen 100 kilo tapijtschelpen en de bedrijfsadministratie in beslag. Het bedrijf kon de herkomst niet aantonen en kocht de schelpen waarschijnlijk van stropers. De levende schelpen zijn teruggeplaatst in het water. Illegale vangst schaadt de natuur, zorgt voor oneerlijke concurrentie en brengt voedselveiligheid in gevaar. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag voor het eerst 40 biljoen dollar. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van 41,1 biljoen dollar komt in zicht, wat ingrijpen van het congres vereist. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Frans, dankjewel.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, jouw weekendster.
2: En de muziek van Martin Garrix. Dit is Told You So.

0: Nee, dat bestaat niet. Omroep
1: Archipel. Met een nieuwe Jouw Weekendstem, een nieuwe editie op deze vrijdag, de 21ste augustus. Lekker dat je erbij bent op de streekomroep van Goeree Overflakkee. Ik ben tot, laten we zeggen, een uurtje of negen bij je hier bij Omroep Archipel. Met onder andere nieuws, want de zee, de Noordzee om precies te zijn, die is warmer dan ooit. Maar of je er nu met deze temperaturen in gaat, dat weet je, dat weet ik niet echt. Ik zou het niet doen als het jou was. Fortnite, wel bekend, een spel onder de jongeren, heeft een nieuw seizoen. En dat seizoen is sinds gisteren begonnen. Nou, alle topics en trends die je moet weten, die ga ik met je delen. Instagram en WhatsApp, die liggen een beetje onder vuur. Er ligt een rechtszaak tegen ze. Nou, wij zitten natuurlijk heel veel op Insta. Dus wat je moet weten, kom je sowieso in dit uur nog te weten. Zilla Larsen vindt haar eigen concertkaartjes te duur. Dat is ook wel opmerkelijk, hè? Dan organiseer jij... Nou, even naar Zilla Larsen kijken. Zij organiseert een concert en dan vindt zij haar eigen kaarten te duur. Wat ze daaraan gaat doen, vertel ik je ook nog zometeen. Roxy Dekker, die komt met een gloednieuw album. En natuurlijk spreken we onze te gekke Jan van Loo, die ook bij Omroep Archipel zit, daar ook eventjes over. Want wij hebben wel iets met Roxy. Wat dat is, verderop in het tweede uur van je Weekendstem na achten, gaan wij door nu met muziek van George Ezra. Budapest komt je kant op. We gaan een beetje terug in de tijd, 2016. En zometeen zing hem zelf maar.

0: Nou, zij kan zeker weten dansen. Als je haar TikTok checkt, nou, zij danst echt heel goed.
1: Herken jij het weggelaten woord? Geef het door en word de weekendster. Dit is... Zing hem zelf maar. Hey, herken jij het weggelaten woord? To get away from your parents, you look so proud. Standing there with the fountain and a cigarette. Posting pictures of yourself on the internet. Dit is... Zing hem zelf maar. Geef het door en word de weekendster.
0: En dat doorgeven, dat kan via de Omroep Archipel app. Dan zie je dat WhatsApp-logootje rechtsbovenin. En dan kan je appen naar de studio. Dus dat is naar 0187-68-2630. Als jij weet wat op die plek moet, hè, of op dat woord, die is weggelaten. Kan ook via Instagram, als je dat makkelijk vindt. Dat is jouw weekendstem. En natuurlijk kan je bellen naar datzelfde nummer. Dat is 0187-68-2630. Dat is ook dat nummer waar je naartoe WhatsAppt. Ik heb via Insta al een hoop antwoorden gekregen. Want wij maken er natuurlijk altijd een short van die op Instagram te zien is. Kan je alvast reageren. Nou, zodat je eigenlijk al een beetje kan luisteren wat je kan verwachten in deze uitzending. Daar plaatsen we ook altijd een beetje teasers op. Als je het zo mag noemen. Een beetje voorproefjes wat je gaat kunnen krijgen in deze uitzending van jouw weekendstem. Ik zei het net al kort ook in de opener. Hè? We gaan het over Roxy Dekker hebben. Want die heeft een nieuw album. Ja, en Roxy Dekker, die gaat zo lekker. En wie er nog meer lekker ging, is Lola Young. Want in 2022 is zij echt wel goed doorgebroken in de Nederlandse hitparades, als het ware. En 3 maanden terug bracht zij Messi uit. En die draait ook nog steeds hierbij op de streekomroep van Goeree over. Dit is jouw weekendstem, het jongerenprogramma van Omroep Archipel.

0: Lola Jong en Messi.
1: Omroep Archipel. Jouw muziek, jouw vibe. Waar de jeugd het voor het zeggen heeft.
0: Zometeen iets over de Noordzee. Want die is warmer dan normaal. En dat was ook in deze zomer van 2014. Caingo en Selena Gomez, It Ain't Me, op de streekomroep van Goede Overplakkee.

Paint Me, Keingo en Selena Gomez bij Omroep Archipel. En de Noordzee is aanzienlijk warmer. Nou, waar dat door komt, ga ik je vertellen. Want het zeewater tikte op sommige plekken zelfs al 20 graden aan deze week. En dat is best wel lekker voor ons als mens, als je van zwemmen houdt. Alleen daar hebben we op de Brouwersdam weinig aan. Want op donderdag regent het vrijdag en het is vandaag rond de 19 graden. Niet bepaald het weer waarbij je denkt aan lekker even naar de strand of ik spring in de Noordzee in. Toch is het wel opvallend nieuws, want door deze warmere Noordzee, dat klinkt heel fijn, maar het heeft ook wel gevolgen voor het zeeleven en de natuur natuurlijk. Want sommige vissen die trekken naar het noorden en ook kwallen kunnen vaker voorkomen. Nou zijn dat natuurlijk niet de enige symptomen die je hebt natuurlijk. Het is ook totaal niet goed voor de natuur, want het is totaal niet waar de natuur op hoopt. Hè, want de Noordzee is natuurlijk vele malen kouder, dus die krijgen gewoon letterlijk een klap. Dus de Noordzee is warm, maar het werkt voorlopig niet echt mee. En het weer ook niet, want het wordt alleen maar slechter. Over 2 weken, deze hele week regent het eigenlijk. Voor de prognose over 2 weken, zelfs dan regent het nog. Dus je kan nou niet even een lekkere duik nemen in de Noordzee. Wat we wel voor je kunnen doen is lekkere hete muziek draaien. Onder andere van Lizzo. To Be Loved komt die kant uit. Zometeen het regennieuws. En natuurlijk ga ik je nog wat vertellen over dat nieuwe Fortnite seizoen. Hè. In de tweede uur hebben we ook terug naar toen. En de weekend minimix om je weekend even goed op te starten als het ware. Om er een beetje lekker in te komen. Want na mij is het DJ Elroy. Het is eigenlijk een soort voorproefje op wat hij gaat doen. Lizzo is dit en To Be Loved.

0: Ja, heel de avond, joh.
1: Op de hartslag van de stad.
0: Op de hartslag van de stad dansen. Nou, dat moet wel heel wat zijn dan als je uit Rotterdam komt. Daar is voor mij helemaal geen hartslag. Je hoort daar, als je op de brug staat, hoor je volgens mij niet zo veel. Alleen maar water. Dus dan zou je op de golven moeten dansen. Ah, verderop in de stad is het natuurlijk wel wat te beleven. Hey, jongeren spelen natuurlijk heel veel Fortnite. Dat blijkt wel uit cijfers, want de game is in dit jaar 72% meer gedownload. Dat is best wel veel. Dat is heel erg veel. En de spelers van Fortnite die kunnen sinds eigenlijk gisteren een nieuw seizoen spelen. Dat is Chapter 7, seizoen 4. De Override game, als het ware. Je krijgt heel veel nieuwe locaties, nieuwe items en natuurlijk een nieuwe Battle Pass. Ook duiken er bekendere gezichten in met een samenwerking in het nieuwe seizoen. Kortom, genoeg nieuws voor iedereen die dit weekend een paar potjes wilt winnen, als het ware. Dus als je vrijdagavond, zoals nu, bijvoorbeeld niks te doen hebt en je luistert lekker naar Omroep Archipel, dan kan je natuurlijk gewoon een potje spelen. Onze app kan je downloaden in de Google Play of App Store. Gooi je PlayStation aan en weet ik veel wat. Dan kan jij lekkere games spelen. Check bijvoorbeeld nieuwe locaties. Onder andere de Sonic Green Hills. Nou, je hoort al Sonic. Dat is dus een nieuw personage. En daar vind je dus onder andere ook Sonic. En je hebt de Pac-Man Island. Wat je daar allemaal kan. Er zijn ook allemaal nieuwe sprites. Ja, kijk bijvoorbeeld in dit seizoen wat ze voor je kunnen betekenen. Ik geef alvast een tip. Door één kan je er heel snel van gaan rennen. Dat is dus de Override. Voor de Battle Pass zijn ook 8 nieuwe skins in allerlei beloningen die je door middel van spelen kan unlocken. Ja, en de game heeft ook nieuwe collabs van Sonic en andere game personages. En leer ook de nieuwe map kennen. PyOEs bijvoorbeeld. De bekende rotaties die je daar kan vinden. En je eerste potje, ja. Als jij meteen een Victory Royale haalt, dus je wint het potje, dan kan je meteen de nieuwe skin van de eerste Battle Pass unlocken. En dat is toch wel een beloningje, want dat is een hele gave.
2: Chill. Dans. Of schreeuw mee. Dit is jouw vrijdagavond. Omroep Archipel.
3: Remember your first name.

1986, Genesis Invisible Touch. Dat nummer van Genesis verscheen in 1986 en groeide uit tot eigenlijk de grootste hits van de Britse band. De plaat was afkomstig van het gelijknamige album van hun. En dat werd wereldwijd een groot succes. Onder andere in de Verenigde Staten bereikte Invisible Touch zelfs de eerste plaats in de hitlijst. Nou, dat doe je dan goed als je zo'n plaat maakt. Bijzondere prestatie voor Genesis dat ook. In Nederland werd het ook een grote hit. Door middel van herkenbare synthesizers, krachtige drums en hun aanstekelijke refrein liet Genesis meer dan een popkrachtige kant van hun band zien en horen. Want de combinatie van rock, pop en de typische jaren 80 sound maakt Invisible Touch toch wel een van de echte klassiekers die nog steeds op de radio te horen is. En ook bij Omroep Archipel. Muziek dus van Genesis en Invisible Touch. Ook in de non-stop komt hij ook regelmatig voorbij. Dus je kan er nog genoeg van genieten hier bij de streekomroep van Goede Overflakke. Tot 9 uur ben ik bij je. Zometeen in de tweede uur Roxy Dekker.

0: Naast me
1: Dit is Sam, met jouw weekendstem. Omroep Archipel. Wij zijn Bas,
2: Dylan
3: en Eva
1: van Radio 538. En tussen onze eigen liedjes door luisteren wij stiekem naar jouw weekendstem. Met Sam Hoek.
3: Sam, bijna net zo mooi als een stem.

Dit is jouw weekendstem op de streekomroep van Goeree Overflakkee. Yeah, yeah. Tot 9 uur. Omroep Archipel. Dit is jouw weekendstem.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtesten uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron. Hij werd geraakt nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De jongen overleed later in het ziekenhuis. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag $40 biljoen. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van $41,1 biljoen komt in zicht, waardoor het congres moet ingrijpen. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, jouw weekendstem.
3: En de muziek van Brothers, de Jonas Brothers.

Dan zijn we weer met een gloednieuwe uitzending van jouw weekendstem. Het tweede uur hoor je nu op de streekomroep van Goeree over Flakkee. Ja, en in dit uur onder andere, ja, het regionieuws komt nog. Je kan op het antwoord van Zing hem zelf maar. En de weekend minimix. In het vorige uur hebben we het gehad over de Noordzee die warmer is dan ooit. En Fortnite die een gloednieuw seizoen heeft. Ja, dat seizoen dat is sinds gisteren begonnen. In dit uur gaan we het hebben over Zero Larsen, want haar eigen concertkaarten zijn veel te duur. Roxy Dekker kwam vandaag, vannacht om 12 uur, met een nieuw album. Ja, en de weekend minimix komt die kant op. Muziek heb ik zometeen voor je van onder andere Lenny Sarah Larsen. Hè? Want ja, haar eigen concertkaarten zijn te duur. Dus wij geven jou hier een concertje van haar. En Lorraine komt die kant op na de muziek van Dermot Kennedy.

0: ik zit nou eens te kijken op Instagram. En Michael Schulte met de Beautiful Reason, ja, die gaat compleet viraal. Duizenden mensen die zijn dansje nadoen en die hem gewoon liken op Instagram. En Instagram en WhatsApp, over Instagram gesproken, die liggen best wel onder vuur. Het bedrijf achter Insta en WhatsApp, Meta, dat staat in de Verenigde Staten, voor de rechter. Ja, bijna 30 Amerikaanse staten vinden dat het Meta zijn apps zo heeft ontworpen dat jongeren er te lang op blijven zitten. Ja, er zit ook wel een beetje een kern van waarheid in, hè? Want ze blijven maar op die shorts zitten natuurlijk. De aanklagers die willen dat Meta dingen gaat veranderen, zoals het eindeloos scrollen. En een bepaalde beveiliging willen ze dan ontwikkelen. En ook vinden ze dat jongeren beter beschermd moeten worden, want tegenwoordig hebben de jongeren al best wel snel een telefoon. Ik ken iemand en haar dochter, die is 12 en die heeft al een telefoon. Ja, kijk, sommige mensen hebben daar ook wel weer een mening over. Heeft dan niet zoveel met Instagram en WhatsApp te maken, maar dat beschermen, dat heeft er wel een beetje mee te maken. Meta is daar niet alleen niet mee eens en zegt juist dat het al heel veel doet om jongeren te beschermen. De rechtszaak kan weken duren en grote gevolgen hebben voor hoe social media gaat worden gemaakt. Dus als je straks Instagram opent, dan voor een minuutje weet jij in ieder geval dat de rechter meekijkt met je. Ze willen namelijk een soort, het is niet per se dat de rechter meekijkt, maar ze willen een soort van schermopname op telefoons maken, dat ze dan mee kunnen kijken met wat jij doet op je telefoon. In Frankrijk is dat overigens al wel ingevoerd. In Nederland nog niet, maar daar willen ze wel met de 18-plus app. Daar gaat de overheid mee bezig zijn om te checken of je echt wel 18-plus bent, om dus op Instagram en WhatsApp te zitten. Muziek komt je kant op van Lenny and the Prettiest Thing I've Ever Seen.
1: Via de radio.
2: Ja, we zitten, die vijf is nog, ik kan het niet verder hoor.
1: De app of de socials. Wij zijn altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

Archipel. Geen regels, geen school. Gewoon vrijdag. Waar de jeugd het voor het zeggen heeft. Jouw weekend.

Lopke van Dobbenburg bij Omroep Archipel. De streekomroep van Goeree over Plaquet. In het afgelopen uur hoorde je onder andere hits van Michael Schulte, Dermot Kennedy, Goldplay en de Jonas Brothers. Er komt verderop in dit uur nog veel meer aan. Nell Horan, The Voices, Tiësto komt die kant op. En zometeen DJ Elroy, die ook een aantal hits voor je klaar hebt staan om een voorproefje te geven op wat hij na mij gaat doen. Want na het nieuws van de Egener zit hij 2 uur lang om met de weekend mix om jouw weekend aan elkaar te mixen. Wat Zara Larsson doet met muziek is ook best wel bijzonder. Ze maakt een best wel eigenaardige plaat. Midnight Sun hoor je zo meteen op Omroep Archipel. En zij heeft ook best wel een mening over haar concertkaartjes die iets te duur zijn. Even voor de techniek nu. Mijn filler mag wel ietsje zachter. Ja, even voor de luisteraars. Er zit iemand anders mijn techniek te doen. Voor Omloop Radio. Geef hem even een klein cursusje. Maar nu is die goed. Hij is nu lekker. Dit is perfect. Zara Larsson dus, haar eigen concertkaartjes zijn veel te duur. En dat ze vindt eigenlijk dat haar concerten voor iedereen betaalbaar moeten zijn. Want de Zweedse zangeres die kreeg reacties van fans over hoe hoge prijzen het wel niet heeft. Want van haar kaartjes voor haar concert in Bangkok. Sommige tickets kosten omgerekend tientallen euro's. Terwijl de VIP-kaartjes zelfs honderden euro's kunnen kosten. En Zara legt uit dat de prijzen op dit moment niet zelf bepaald worden. Maar dat deze in de toekomst veel meer invloed gaan hebben. En volgens haar moet een concert geen luxe uitje zijn of worden. Maar je spaarrekening moet ook zeker niet geblunderd worden hier bij Zara Larsson. Dus in Bangkok in het najaar. In het najaar hier deze 2026. Midnight Sun komt die kant op hier bij Omroep Archipel. Zara Larsson, wij geven een concertje op de streekomroep van Goeree over Plaquet.

0: Carson, Midnight Sun.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
0: Arjan zit hier en hij praat je bij.
2: Goedenavond, Sam. Dit is het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. Donderdag is in Sommelsdijk afscheid genomen van brandweerman Adrie Vis. Hij raakte eerder deze maand ernstig gewond tijdens de grote duinbrand in Oudorp en overleed op 12 augustus. Zo'n 600 mensen kwamen naar de uitvaart. Bij brandweerkazerne Olympia werd een water-ereteken gevormd en collega's vormden onderweg een erehaag. Dan de stikstofplannen. Het kabinet wil de stikstofuitstoot de komende jaren verder terugdringen. Ook op Goeree-Overflakkee kan dat gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor de landbouw en natuur. De precieze gevolgen voor het eiland zijn nog niet allemaal duidelijk. De gemeente wil hierover samen met de provincie verder kijken naar de mogelijkheden. Goed nieuws voor inwoners van Oude Tongen. De bibliotheek gaat vanaf 1 september weer op zaterdagochtend open. De eerdere sluiting zorgde voor vragen en onrust onder inwoners, leden en vrijwilligers. De bibliotheek betaalt de extra openingstijden tot het einde van dit jaar zelf. Daarna moet worden bekeken of de zaterdagopenstelling kan worden voortgezet. In Middelharnis beginnen maandag werkzaamheden aan de Berkelaan, de Stenenweg en omliggende straten. De riolering wordt vervangen en ook wegen, parkeerplaatsen en trottoirs worden aangepakt. Het project wordt in verschillende fases uitgevoerd en moet naar verwachting eind 2027 klaar zijn. De eerste werkzaamheden starten in de Prinses Irenestraat. En tot slot aandacht voor het verleden van Goeree-Overflakkee. De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar om archeologie beter zichtbaar te maken voor inwoners en bezoekers. Particulieren en organisaties kunnen geld aanvragen voor projecten die archeologie dichter bij de samenleving brengen. Aanvragen kunnen nog tot 1 december van dit jaar worden ingediend. En dit was het belangrijkste streeknieuws van deze week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze sociale media of de website omroeparchipel.nl.
0: En de app is te downloaden in de Google Play of App Store. Arjan, thanks voor de headlines.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

0: en Little More Time. Die gaat lekker. Op de streekomroep van Goede Overflakkee. En weet je wie ook lekker gaat? Dat is Roxy Dekker. Zij is namelijk gekomen met een nieuw album. Goed nieuws voor de fans dus van Roxy Dekker. Want zij bracht vandaag haar allernieuwste Superstar uit. En dat album heet Superstar. En op het album staan onder andere haar bekende nummers Wow, Bare Minimum, Ver Van Mijn Bed en Bullshit. Ook de titeltrack Superstar verscheen al eerder. En Jan van Loo heeft er ook nog wat over te zeggen.
1: En of ze het gemaakt heeft. 3 Edisons, 100 miljoen streams op Spotify. En volgende maand 4 uitverkochte shows in het Ziggo Dome. En als kloppend op uur bij u. Vannacht om 12 uur bracht ze haar nieuwe album uit. Superstar. En dat is ze ook wel een beetje. Ze heeft een grote mensenbaan. En heeft een bankzitter thuis. En ze leeft momenteel haar droomleven. Ik heb het over Roxy Dekker. Wat gaat ze toch lekker?
0: En Roxy zit voorlopig niet stil, want begin september staat ze namelijk haar allereerste show in de Ziggo Dome. En dat niet één keer, nee, maar liefst 4 keer. En daarmee wordt ze heeft het best wel een drukke periode voor de 21-jarige zangeres, die de afgelopen jaren best was uitgegroeid tot een van de populairste artiesten onder de jongeren. Mocht je Roxy Dekker volgen, deel dat dan eventjes met Omroep Archipel via de WhatsApp. En dit is haar nieuwste plaat, Wow, op de streekomroep van Goede Overflakkee.

0: Live in de Weekend Minimix bij Omroep Archipel. Even kijken wat Jeroen Witte aan het doen is. Ja, Jeroen, hoe is het met jou?
1: Heel goed, Sam. Ja? Helemaal prima. Lekker op de vrijdagavond. Net na de hollebolle dag geweest.
0: Ja, jij bent er geweest? Ah, toen viel hij weer even weg. Want je bent er weer, als het goed is, Jeroen.
1: Ja, zeker.
0: Top. Jij was daar geweest, toch?
1: Ja, ik ben er eventjes geweest. Ik zag jij ook.
0: Echt? Zag je mij ook?
1: Nou ja, dat niet, maar wel een fotootje op Facebook, op de socials.
0: Ja, precies, dat ik daar aan het filmen was.
1: Zeker.
0: Oké, heb je verder nog plannen dit weekend? We zijn even met Erik aan het testen voor de omloop natuurlijk.
1: Ja, nee, dus zeker. Nou ja, nog steeds druk in de weer voor de uitzendingen van volgend weekend.
0: Ja.
1: Want natuurlijk even geen weekendstem, maar de omloop van Goeree-Overflakkee. Daar zijn we helemaal druk mee. En de laatste puntjes worden daar op de i gezet.
0: Want ook even voor de luisteraars. Volgende week is er geen jouw weekendstem en geen weekendmix na mij. Want we gaan volle live verslag 24 uur doen, toch? Of 26 uur zelfs.
1: 26 uur zelfs. Ja, we zijn al een aantal maanden zijn we al bezig in de voorbereidingen. En daarin hebben we een hele club mensen bij elkaar weten te vinden die willen mee gaan doen bij ons in die tijdens die uitzending. Dus wat dan gaat is het mannetje of 20 wat volgend weekend vanaf 6 uur tot de volgende dag 8 uur klaarstaan om 26 uur radio te maken.
0: Ja, wat is jouw taak in deze uitzending, Jeroen?
1: Ik mag het een beetje coördineren. Ik presenteer van 12 uur 's nachts tot 6 uur 's ochtends. Dus ik kom mijn tijd wel door, hoor.
0: Lekker in de nachtelijke uurtjes.
1: Absoluut. Ik sleep iedereen de nacht door.
0: Ja, lekker veel koffie drinken, in dan blijf je wel wakker.
1: Ja, hoor.
0: Zwarte koffie. 12 liter, er staat al een heel vat klaar. Die staat al in de koelkast. 12 liter is helemaal voor jou.
1: Kijk, gaat goed komen dus.
0: Ja, toch? Wij spreken elkaar aankomende woensdag.
1: Zeker.
0: Dinsdag, sorry.
1: Dinsdagavond, ja.
0: En dan gaan we vrijdagavond vanaf 6 uur gaan we live met Omloop Radio.
1: Goed zo.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtesten uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht vrijdag definitief gestaakt vanwege aanhoudende buikgriep en koorts. Hij wilde 270 kilometer zwemmen om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar gevolgen van kinderkanker. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
3: Je hoort nu op Omroep Archipel. De Weekend Mix met DJ Elroy.

0: Dit is Omroep Archipel. Omroep Archipel. Je hoort nu op Omroep Archipel. De weekendmix met DJ Elroy.
1: Wil jij hebben mij? Daar waar niemand mij had. Voelt apart. Wil ik heb dat?

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Sumud Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Oekraïne heeft de Russische tekenfilmserie Masha en de Beer verboden en sancties ingesteld tegen 4 personen en 4 organisaties die betrokken zijn bij de productie. De Oekraïnse overheid stelt dat advertentieinkomsten indirect Russische oorlogsinspanningen financieren. De sancties gelden 10 jaar. Kiev roept bondgenoten op soortgelijke maatregelen te nemen. Steeds meer gemeenten zetten pop-up locaties van halt in bij evenementen. Deze week staat een haltbus bij de zomerkermis in Almere. Jongeren die alcohol gebruiken of overlast veroorzaken kunnen direct doorverwezen worden naar de bus. Het aantal alcoholgerelateerde haltzaken steeg van 700 in 2022 naar ruim 600 in augustus van dit jaar. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Summit Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Wat een prachtig begin van de show. Laten we eerlijk zijn na deze warme week. Adele, natuurlijk met een van haar allergrootste hits, Someone Like You.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent, ook na deze warme week. Een mooie uitzending hebben we zo meteen. Prachtige muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren, ook al lig je tussen de lakens. Even kijken, wat hebben we zo al in de aanbieding? Nou, een prachtige reportage van Jeroen van Gent. Hij is de straat weer opgegaan met zijn microfoon en vroeg aan mensen: wie bent u het meest dankbaar? Nou, er komen prachtige antwoorden op. Dus luister vooral mee. Komt eraan over een minuut of 10. Dan, Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de Brontosaurus. We gaan dus een lekker een tijdje terug. Maar welke twist krijgt dit verhaal weer? Nou, we gaan het straks allemaal meemaken, zo rond 11:30. Dan een onthulling van een gedicht van oud-burgemeester Abu Talib. Want hij is niet alleen begaafd burgemeester geweest, maar ook een begaafd dichter. Wat heeft hij zo al gebrouwen, zou je kunnen zeggen? Heel oneerbiedig. Je hoort het allemaal zo meteen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Ja, hier wil je toch absoluut niet doorheen praten. Zoiets moois als dit. Tja, je hoorde Brad met een van zijn, of hun allermooiste, want ze zijn natuurlijk met meerdere. En je hoorde van hen Aubrey. En dat niet alleen, je hoorde ervoor ook iets moois van James Morrison. Je hoorde van hem Wonderful World. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Wanneer iets niet in geld of goederen is uit te drukken, ja, dan kunnen ook wel eens woorden tekort schieten. En zo af en toe gebeurt dat dan ook. En gelukkig maar. Maar wie bent u het meeste dankbaar? Want ja, dat komt natuurlijk ook voor. Je bent gered. Je hebt iets meegemaakt en ze hebben je geholpen. Maar wie bent u dan het meest dankbaar? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op met zijn verhaal. En hier zijn uw antwoorden.
1: Dag, mevrouw. Mag ik u soms de vraag bij de radio even kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende.
2: Okay.
1: Man bij het hond vragen. Wie bent u het meest dankbaar?
2: Mijn ouders. Want die hebben mij toch voor een groot deel gevormd zoals ik nu ben. En wat zij allemaal wel en niet goed vonden, hebben mij, vind ik zelf, en gelukkig ook heel veel mensen om me heen, tot een soort van prachtig persoon gemaakt.
1: Ah, yeah.
2: Ik heb respect, ik waardeer heel veel. En ik geef veel liefde.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dat krijgt u waarschijnlijk terug, hè? Feedback daarover.
2: Ja,
1: of zo,
2: ja, neem ik aan. Klopt, inderdaad. Ja. Ja.
3: Wie ik het meeste dankbaar ben.
1: Ja. Oh, is dat een mevrouw te zwaaien? Is dat een
3: vreemde vrouw? Is mijn moeder.
1: Oh.
3: Mijn moeder heeft me leven gegeven. En ze heeft me mijn humor gegeven. En ze heeft me mijn gezelligheid gegeven.
1: Oh.
3: Mijn fijne karakter. Dus in dat opzicht is het een van mijn twee favoriete vrouwen in mijn leven. Want ik kan niet anders zeggen dan dat ik mijn eigen vrouw ook nog wel
1: natuurlijk
3: erg kan waarderen. Maar er is niemand anders die mij het leven heeft gegeven. Dat heeft zij gedaan. Dus, en ze is fantastisch.
1: Daar bent u echt dankbaar voor?
3: Zeker, absoluut.
1: Wie bent u het meest dankbaar?
4: Mijn vrouw. Ja.
1: Ik geloof het.
4: Toen het slecht ging en toen ik alleen zat en er niemand was, dan kom je iemand tegen en dan is het daar en dan is het weer leuk. Dan krijg je weer zin in het leven. Dan doe je weer leuke dingen. Ja.
1: Wauw. Nou, wat een mooi compliment.
5: Ja, daar schiet ik even vol.
1: Ja.
5: Geweldig. Ja, maar dat ging vanzelf, hoor.
1: Ja, want, nou ja.
5: Ja, nee, dat ging vanzelf. Als, ja, ik kan het. Ja, ik schiet even vol.
1: Ja, dat geeft dat niet. Dat is alleen maar mooi.
5: Sorry. Dan heb ik gelukkig een donkere zonnebril op.
1: Ja. Ja, wie bent u nou het meest dankbaar?
6: Mijn ouders.
1: Ja.
6: Want die hebben mij de start gegeven zodat ik nu succesvol kan zijn in wat ik weer voor mijn kinderen kan doen.
1: Ja.
6: Dus ja, mijn ouders.
1: Zonder uw ouders was je er niet geweest?
6: Nee, dan was ik er al niet geweest inderdaad. En die hebben me ook een goede start gegeven en de goede weg opgeholpen. Dus.
1: En wat heeft u ermee gedaan? Zonnetje gezet ooit of zoiets verteld?
6: Zeker,
1: wat
6: u
1: vertelt?
6: Ik ga 4 keer per week ga ik altijd naar ze toe. Dus ik ben ze heel dankbaar en ik ga er ook echt altijd vol voor. Als ze mij nodig hebben, ga ik er ook zijn.
1: Hartstikke goed.
6: Ja.
1: Wie bent u het meest dankbaar?
7: Dat is een moeilijke vraag.
1: Best wel.
7: Ik denk toch mijn vrouw en mijn kinderen.
1: Ah.
7: Ja, dat ze genoeg geduld hebben met mijn drukke, onplanbare leven.
1: Oh, is het niet een beetje tot bedaring gekomen op een gegeven moment?
7: Nee,
1: het gaat nog steeds onstuimig?
7: Ja.
1: Oh ja?
7: Ja, klopt. Dat blijft ook zo, denk ik. Ja.
1: En die hebben geduld of zo? Of?
7: Ja, dat klopt. Die zijn niet klemerig. Die gunnen mij de vrijheid die ik nodig heb. En tegelijkertijd zijn ze altijd blij en gelukkig als ik er ben. Dus,
1: oh,
7: ja,
1: dat klinkt goed.
7: Ik ben bevoorrecht mens. Ik ben toch niet live in de uiting?
1: Nee, is niet live. Nee, zeker niet.
5: Maar natuurlijk mijn ouders, want zonder mijn ouders was ik hier niet, had ik hier niet gestaan.
1: Veel mensen, ja.
5: Maar dankbaar ben ik. Ja, je kan niet zeggen voor één iets. Het zijn factoren van heel veel dingen. En dan is het best wel veel om zo even te vertellen.
1: Nee, hoeft niet.
5: Nee, nou ja, het is heel veel.
1: Maar ouders, daar begint het mee inderdaad.
5: Dat is het ook. En als je zelf positief staat in het leven, dan ben je al dankbaar voor heel veel dingen.
1: Ja,
5: Gewoon voor mensen om je heen. Ja, sorry.
1: Hartstikke bedankt. Nee, hartstikke bedankt. Toppen er maar.
5: We smelten.
1: Oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt. Leuk hoor. Ga luisteren, hè.
4: Ja.
1: Hoi.

Dino hoorde je hier in de show. Hartelijk dank. Thank you. Speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Die het wel passen vond bij zijn reportage. En Claude Bazzotti met Madame. Over een paar minuten. Een minuut of 3, 4. Een prachtig verhaal van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de Brontosaurus. Komt na Kelly Bush. Helemaal niemand. Een computer. En de computer zingt Floating High.

de Brontosaurus. Dit wordt een vies verhaal. Luister niet. Het gaat over u. Luister nou niet. Doe liever uw ogen dicht en stel u voor dat iemand zijn tong in uw mond steekt. Dit wordt echt een vies verhaal. Luister niet verder. Een vreemde steekt zijn tong in uw mond. Terwijl ze daar zit, voelt u die tong groeien. Ze wordt langer. Tastend zoekt ze zich een weg naar de keel. Bij de huig aangekomen, aarzelt ze even om dan resoluut links af te slaan, rechtsaf voor u, de luchtpijp in. Lillend daalt de tong af, via de bronchiën de longen in, alle protesten van de trilhaartjes ten spijt. Warm en vochtig dringt ze door tot in de fijnste vertakkingen, likt daar gretig de longblaasjes af en trekt zich dan terug, via de bronchiën weer omhoog, om ijlings, maar niet dan na een innige verstrengeling met uw tong uw lichaam te verlaten. Er wachten meer tongen. Dit was een vies verhaal. Niet eens zozeer vanwege die tong, al is het niet leuk dat zoiets zomaar binnendringt, als wel vanwege alles wat eraan kleeft. Etensresten, nicotine, korstjes plak, iets uit een kies. Zo'n tong heeft immers jarenlang in andermans mond gezeten en zijn merk sigaretten is vast niet het uwe. Vies kan ook mooi zijn. Zo mooi als een gedicht. Een gedicht van Kees Budding. Dode pissebed heet het. Er ligt een dode pissebed op het kleed. Zo begint het. In de 11e regel al gooit Budding het lijkje in de prullenbak. Wat moet je anders doen, verzucht hij. Je kan hem slecht een grafje met een kruisje geven. Toch, besluit de dichter, hij ademde dezelfde lucht als ik. Die laatste regel ontroerde me meteen. Het bevalt me wel dat we met ons allen op deze wereld zijn verbonden door de levensstof bij uitstek, asem. Helaas is die asem nimmer zuiver. Ze is beladen met bacteriën, huidschilfers, mijten, mijtenpoepjes, virussen, kiemen. In de lucht wemelt het van klein gespuis waarvan de Latijnse naam even onuitsprekelijk is als het aantal ontelbaar. Onraad. Maar het onheimelijkst van uw asem is toch dat elke teug die u neemt al eens in iemand anders mond heeft gezeten. In de mond van uw vrouw of die van uw vijand, in de mond van een tandartsassistente of in het tandenkerkhof van vieze oude mannetjes die pruimen. En in hun luchtbuizen, hun snot, hun longen. De lucht die u nu inademt zat gisteren nog in een Londens hoertje, eergisteren in een tandeloze Ier of IJslander. Nu dringt ze naar de keel, aarzelt bij de huig en dringt door tot in de fijnste luchtwegvertakkingen. Van long tot long. 12 teugen, dat zijn 12 tongkussen per minuut, 10.000 stuks per dag, 5.000 liter bij elkaar. In die 5.000 liter zitten ook deeltjes die ooit door Winston Churchill zijn ingeademd of Adolf Hitler. De lucht is vermengd met fijne drupjes vol ziektekiemen. Melk is verplicht gesteriliseerd, maar wie doet er iets aan onze lucht? Wie echt frisse lucht in zijn slaapkamer wil, doet er wijs aan het raam te sluiten. Dagelijks ademt u lucht in uit het inwendige van uw vader, uw baas, de hond, vogels, vissen, kakkerlakken en een pissebed natuurlijk. Wilt u eens iets bijzonders? Zet dan een eierpannetje vol water op. Hartwater. Hartwater bevat veel kalk. Kalk, dat bestaat uit de skeletjes van diertjes uit het krijt, nu meer dan 100 miljoen jaar geleden, toen dinosaurussen de wereld regeerden. Terwijl die skeletjes zich tegen de wand nestelen als ketelsteen, komt uit de kalk door het koken zuurstof vrij die daar meer dan 100 miljoen jaar in heeft gezeten. Ze bubbelt omhoog, verlaat de vloeistof en zweeft dan uw mond binnen, langs de huig, via de bronchiën de longen in. Lucht die 100 miljoen jaar geen daglicht heeft gezien. Lucht die het laatst is ingeademd door een brontosaurus. Doe uw ogen dicht en laat haar over uw tong rollen. Een vluchtig kusje van een brontosaurus. En daar dan een zacht gekookt eitje bij.

Zo verlegen klinkt het allemaal niet natuurlijk. Linda Ronstadt, Blue Bayou, uit 1976. En Robert Long ervoor met Liefste, Mijn Liefste. Over een paar minuten gaan we luisteren naar Tom Vincenzi. Hij is gepassioneerd en veelzijdig woordkunstenaar, letterkunstenaar. Hij gaat praten met Tera Cox over een geweldig gedicht over Ahmed Abu Talib. Je weet wel, de vorige burgemeester van Rotterdam. Het komt er allemaal aan na deze van Robbie Williams, The Road to Mandalay. See

0: Vincenti geeft Rotterdam weer een nieuw en mooi markant punt. Welkom, Tom.
1: Leuk om er te zijn.
0: Ik ben heel benieuwd. Wat wordt dat markante punt waar jij voor gaat zorgen?
1: Het wordt een afscheidsgedicht voor oud-burgemeester Abu Taleb.
0: Een afscheidsgedicht, maar dat heb jij niet geschreven. Dat heeft hij zelf geschreven?
1: Dat klopt, ja. Dat is een gedicht van hem Laten en Doen uit 2023. Hij is zelf ook dichter. En dit is vanuit een motie ontstaan door gemeente Rotterdam... als een afscheid voor hem, voor zijn tijd als burgemeester.
0: Ja, nou heb je het niet geschreven, maar je gaat het wel schrijven. Vertel, wat ga je doen?
1: Klopt, ja. Ze hebben mij gevraagd om het ontwerp te maken... en het uiteindelijk het gedicht te schilderen op een muur in Karnisse...
0: Waar dacht je allemaal aan bij het maken van het ontwerp? Denk je dan aan de hele layout, het lettertype? Wat heb je dan in je hoofd? Wat gebeurt er in jouw hoofd dan?
1: Ja, er gebeurt van alles. En je wil natuurlijk heel graag iets heel erg moois maken hiervoor. Dat is een prachtig mooie kans om te laten zien wat je kan. Maar ik moet ook wel zeggen dat dit project... voordat ik er iets mee heb gedaan, al zo mooi is... door de verschillende lagen die erin zitten. Het is een prachtig gebaar voor Ahmed Oubetaleb. Een hele mooie burgemeester. De plek waar het wordt geplaatst is ontzettend mooi.
0: Vertel.
1: Het is een huis van twee betrokken bewoners, Hans en Nadine... die deze muur gedoneerd hebben aan dit project... En het was ook zijn adoptiewijk. Ahmed Abu Taleb kwam hier één keer in de week.
0: Waar was dat?
1: In Karnisse, ja. En had ook daar zijn eigen kantoortje. Dus hij droeg echt een hart naar deze wijk. En daarom, er was al heel veel in dit project te vinden. En op die manier heb ik ook naar gekeken. In plaats van het op een hele bijzondere, uitgebreide manier vorm te geven... denk ik dat het juist prachtig is als het op een mooie, zachte manier... samenvalt met de wijk en met het pand, met de muur.
0: En is het dan een witte muur waarop je dat aanbrengt? Moet je daar ook voor zorgen trouwens, voor de ondergrond?
1: Ja, zeker. Ik noem dat de draag. Dus het vlak waar het gedicht op komt, dat verzorg ik ook, ja.
0: Nou was het natuurlijk een hele charismatische man. Wat kan je er nou inleggen waardoor dat ook nog een beetje te zien is? Behalve de woorden die hij zelf al geschreven heeft. Ga je dan op zoek naar een lettertype of een tint? Of...
1: Ja, zeker. Allebei, zowel kleur als lettertype. Lettertype is natuurlijk heel belangrijk. En daar zijn in mijn hoofd allemaal dingen die er voorbij zijn. Letters die er voorbij zijn gekomen. Ook een onderzoek natuurlijk gedaan. Letters die er voorbij zijn gekomen. Ook een onderzoek natuurlijk gedaan. Maar uiteindelijk dacht ik...

0: past dat supergoed bij dit gedicht en bij het project.
1: Ga je dan van tevoren, ik noem maar wat, hoor, dat op die muur projecteren om te kijken waar het precies komt, zo ver van het dak of zo ver van de bodem of de grond? Hoe doe je dat? Waar ga je beginnen dan?
0: Ik heb een lasermeter, dus dat is een apparaatje waarmee je de afstanden kan meten. En daar maak ik een ontwerp in de computer, hoe groot het ongeveer gaat worden. En daarin ga ik passen en meten en kijken totdat het past. En uiteindelijk werk ik weer met priktekeningen, de pounce patterns, gaatjes in het papier, poeder erdoorheen. En dan staat als het goed is straks de schets op het witte vlak. En dan kan ik beginnen met het schrijven van het gedicht.
1: Mooi proces zeg. Nou is over een tijdje de onthulling. Dan vraag ik me af, moet je dan steeds achter de schermen werken? Want een onthulling, dat houdt eigenlijk in dat wij het nog niet weten hoe het eruit komt te zien. En dat we het dan ineens wel te zien krijgen.
0: Ja, dat is natuurlijk lastig met zulke grote projecten.
1: Daarom was ik er ook wel benieuwd naar.
0: Ja, ja, het schilderen ga ik mee starten op 1 september. Dus op 4 september is het hopelijk klaar. En daar zit dus nog zeker 2 weken tussen. Er gaat niet een doek voor en het staat ook niet in de stijgers. Dus eigenlijk is het vanaf 4 september voor iedereen al toegankelijk om te zien. En 19 september is de officiële opening. Dan is natuurlijk iedereen erbij. Dan zijn de betrokken partijen erbij. Het CBK zou erbij zijn, voor wie deze opdracht ook is. Het BKOR en Kunst en Vliegwerk. Hans en Nadine zullen er dan allemaal
1: zijn.
0: Wordt
1: het dan ook gefilmd? Dat lijkt me heel mooi dat we kunnen zien hoe jij dat schrijft.
0: Ja, ja zeker. RTV Rijnmond komt ook langs om video te maken, een item. Dus dat is allemaal, wordt dat hartstikke leuk. Ik vraag ook vrienden om natuurlijk een videoreportage te maken die ik dan later weer kan delen op de socials. Dus,
1: dit is niet je eerste muur hè, die je doet in Rotterdam?
0: Nee, nee, dat klopt.
1: Ik voel een Vincenti-route aankomen in Rotterdam, maar die moet je nog maar eens. Volgens mij staat er op jouw site allemaal stipjes waar jij iets gemaakt hebt.
0: Klopt, klopt. Ja, we zitten ver over de 300 inmiddels. Bijna 200 in Rotterdam. En op die kaart op mijn website kan je inderdaad alle werken die ik tot nu toe heb gemaakt.
1: We gaan de route uitstippelen, Tom. Wanneer is de onthulling en hoe pak je dat aan als je daarbij wil zijn?
0: De onthulling is op 19 september. Het is op de Meester Arendstraat, op de hoek van de Klaverstraat, in Karnisse. En het is voor iedereen toegankelijk.
1: Geweldig. Dankjewel Tom Vincenti, signpeter, letterkunstenaar, voor deze tip. Ook naar Rotterdam om dat gedicht op die muur te bekijken van Abu Talib. Dankjewel Tom.
2: Tot middernacht, de late avond.
3: Oh, darling. I wanted to be everything.

Een mooi gelegenheidsduo, Marvin Gaye en Diana Ross, samen in You Are Everything. Aan het einde van deze aflevering van de late avond, alweer de tijd is gevlogen. Helaas, pindakaas, maar het is klaar voor vandaag. Maandag is er weer een late avond, dan zit hier... Oh, ikzelf zie ik volgens het rooster, dus wij ontmoeten elkaar maandagavond weer. Als het een beetje mee zit. Dus wat mij betreft, tot dan. En intussen hebben we natuurlijk hier bij de lokale omroep heel veel lekkere muziek en mooie programma's voor je. Dus blijf vooral luisteren. De laatste van vandaag is Bob Marley, samen met zijn Wailers en Waiting in Vain. Ik wens je voor zometeen mooie nacht, welterusten. En als je gaat werken, blijft werken, een hele goede wacht.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij Nacht.

0: Friese eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Sparta Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van...

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
2: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
1: Interviews.
3: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
1: En het laatste sportnieuws.
4: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken.
2: Zweedse